was long. Ik heb duizend songs ohne dich entzogen. Und ich hoffe, der Song.

Hand van stand, er is nog niet lang hier. Trifft een junge Dame en verliert zich duidelijk in die. Und am Morgen liegt er allein im Bett. Das ist so ziemlich alles, was in ihm da gelassen hat. Hans.